0: Dit is Bruno Mars, just a mite. En het is nou so 8 minuten voor 6, is ongelukkig tijd vir my om tot ziens te sê, hoop jy het een lekker ochend gehad saam met my. Hoop jy is lekker warm vanmorgen, moet sê, dit gaan daarom lyk my bykie vandag opklaar. En ek is morgenochtend weer terug, so bly gerust en geskakel elke ochend hier tussen 5 uur en 6 uur. Maar ek het vir Wilnay hier in die studio. Goeiemorgen, goeiemorgen.
1: Morgen, is lekker om vir jou weer te sê.
0: Ja, gemaakt, ek is bykie lekker in die naweek afgevat en wat is een lekker naweek om af te vat en so bykie snoestig te lee in die koue weer, nee, lekker man, lekker.
1: Dit was koud geweest. Ek gaan die jokie gister ochend ook hier aankom, denk ek nie wat, Fanny het die rechte kese gemaakt.
0: Absoluut, maar het was lekker man, was lekker. Nou is ek lekker uitgerust, maar ek sien uit, is lekker weer om terug te wees man, is baie lekker, ek mis die muziek, mis die mense. Waarom kan ons uitsien aan jou program?
1: So, vandag, dit is dinsdag, so ons gaan net deur hierdie dag kom met a lekker breakfast triple play. Dat's a lekker modern Schmidhalse breakfast battle, en ook a random fact of the day, maar dan in die laaste uur, gaan ek en Rochelle bykie met Ross Learmonth gesels oor sy splinternieuwe enkelsnit Heartbreak.
0: Okay, wonderlik, ons sien uit, daar sy, dis natuurlijk Wilnay en Rochelle, net die naam. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up show. Ek sê tot ziens tot môre met Rook sien wat sê jy. Hey, hey.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Hier vir jou.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Ek vind nog my voet.

0: Eske Darren met Hallo My Mikey, hoe gaan het? Voor het gehad Charlie Puth, Attention, Daniel Barron was daar, Children of the Sun, en ook geluister na Duke Dumont's Ocean Drive. Middag sê van my Christy, hoop het gaan so my baie goed met jou, blij ingeskakel, ons gesels met Christina Foxwell, she is the author of a book Brave, The Courage to Rise, ons praat met haar net hierna op Helleberg FM, blij gerus ingeskakel daarvoor. Maar kom ons kyk hoe lyk die situasie, so verder die verkeer betref vanochtend, vanmiddag liever dan nou, geen ernstige probleme nie, niks wat ek kan vir jou noem nie, behalwe hier en daar een stilstaande voertuig langs die pad, maar niks wat in die paaie is waar daar dalk een probleem kan ontstaan nie, maar waar jy ook al beweeg en jy kom op iets af wat een probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons stuur een WhatsApp, sommer een stemnota na 021-100-6936, dan noem ons dit en ons probeer help, laat allemaal veilig by hulle bestemming uitkom. Net hierna lekker muziek van Ronan Keating op Helleberg FM.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Lekker einde van Jennifer Lopez, Ain't It Funny, om hierdie tweede uur van jou Daily Date saam met my Christie te begin. Middag sê, hoop het gaan goed, amperkies 9 minute na 1, ons is by dinsdag 11 augustus, hoop jy het sommer een heerlijke dinsdag so ver. Bly ingeskakel, ons gesels met Justin Serau, net hierna, hy en Jamie Henry het een splinter nieuwe enkelsnit, Keep On Kicking. Ons gesels met hom net hierna en hoor so bykie hoe dit gekom dat hulle twee saam hierdie liedjie gedoen het en hoe vindig het dit gebeur, enzovoorts, enzovoorts, en dan natuurlijk is ons klaar gesels met hom gaan ons ook luister na die liekie. Dit net hierna op Helleberg FM.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust. Buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
2: This is Helleberg FM
3: 93.6,
2: your community station.

0: So rustig ene van UB40 Kingston Town. Ook geluister na DJ Kosher se Volcano en Jamie Lee Sexton was ook daar met Missing. Maar ek sê vir my Christy, as jy dalk sopas aangeskakel het, ek hoop het gaan sommer baie goed met jou. Ons is by 3:30, onthou tussen 3 en 6 vanmiddag is het tyd vir Jan Willem Afternoon Drive Show. Ons gaan nou met hom gesels en uitvind wat jy kan daar uitsien vanmiddag tussen 3 en 6 hier op Helderberg FM.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.